Voortaan zie ik dingen dat een ander niet ziet. Ze willen plakken erbij, omdat ze weten hoe ze vanaf ze hangen bij de zwangere regie. Kom van een andere wijk, maar we zijn nu in de buurt. Hier gaan we dansen op de bass en de beat. Want iedereen is hier vrij, dus schud je dubbele Q. En liever volg ik met de LGBT. Hallucinant, we steken alles in brand. Stoelen mond die staat direct op de vloer. Met aan de rollende band, we hadden alles in stand. Wat hier in Beeks, ja we hebben de groef. Hier is het iets te riskant, van zat zoveel tot de rand. We doen die dingen dat een ander niet doet. Koken die shit te pikant, kom met die kop uit het zand. Of heb je schrik voor een of andere voer.

kijken, ja je kent het. Zoals de blik in die ogen die samen, dat is een engel. We hingen en hangen te samen, dat is forever, niet forever, ever. Jij en ik, ja we maken verhalen, we vertellen, dat ze verder zeggen. Ja je bracht mij in touch met mezelf, met mijn spirit. Ik ging diep net een 10, niet de 11, en I did it. Blijven tikken en maken het spel, and we win it. Je sais pas si toi tu te rappelles, maar dit is het. Ja, de liefde die dat je me geeft, die laat mij nu voelen dat ik alles aan kan. We lachen echt zo vaak te samen, om even te zien waar dat we staan dan. Ben niet zeker of al deze shit, zonder uw invloed dat nooit echt bestaan had. Want ik voel me zo stoned en beneveld, elke keer dat ik baat in uw aandacht. Ik voelde me zo en verlegen, het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood, ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zij, om weer met twee te zijn. Nu gaan we door tot de dood, dans met de handen omhoog, tot in de eeuwigheid. Ging door met een klein beetje praten, ja je kent het. Je doet mij soms even verdwalen, maar je brengt me terug. Niet voor even, even in mijn adem, want die shit gaat te vlug. Uw aanwezigheid die is verslavend, like ik zit aan de drugs. Laat u zien in mijn spellen, mijn kaarten, geen uno. Gij en ik, ja wij passen te samen, als in duo. Door mijn liefde, mijn handen gebaren, mijn gevoel ook goed. Je leerde mij vallen en opstaan, dus ik moet voort doen. Damn. Het staat in de sterren geschreven, ik denk dat het leven laat zien dat dit is, dat telt. God damn. Dit is forever en eeuwig de weg die we delen. Ik voel dat het zo is bestemd. Yes, ik voelde me zo en verlegen. Het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood. Ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zij, om weer met twee te zijn.

0: Acta Zimbrede, ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
1: Ik weet niet meer wat doen. We willen meer, meer, meer, maar waar gaan we naartoe? Ik mediteer keer weer naar wat dat ik hier voel. Al doet het heel veel zeer, lopen af op het doel.
0: Zie mijn leven met een leidraad, spiritiek, vrij laat. Weet nu wat mij blij maakt.

Hoe dat alles was gelopen als ik nooit niet was begonnen met te schrijven wat ik voel. Wat dan? Soms vraag ik me af wat dat baba was geworden, welke berg had ik beklommen en wat deed ik dan van job voor de pap. Oh, kijk.